0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man,

If the sky

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens de Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen luisteraars, op deze zondagmorgen de 23 augustus van het jaar 2026. Welkom bij Loof en Heer, het programma van RTV 794... dat elke week wordt uitgezonden tussen 9 en 12 en al jarenlang. Waarin ook een kerkdienst, en de kerkdienst van vanmorgen, die wordt verzorgd door de hervormde gemeente uit Wapenveld. De voorganger is dominee Van der Stoep met bediening van de Heilige Doop. En rond 9:30 schakelen we naar Wapenveld over. Wilt u trouwens een verzoekje aanvragen ter bemoediging voor herstellen voor uzelf? U kunt vanmorgen daarvoor nog bellen. Tot ongeveer 11 uur op het telefoonnummer 0578-69-4x5. 0578-69-4x5. Dan nemen we dit rond 11:30 voor u mee. De techniek van vanmorgen, hij zorgt dat het wereldwijd te beluisteren is, is in handen van Dirk Anton Dalhuizen en mijn naam is Harry Mulder. We beginnen vanmorgen met een nummer van de lofzang uit Heerde. Ruwe stormen mogen woeden.

En er kunnen nog steeds verzoekjes worden ingestuurd. Gebeld even naar 0578-69-4x5. En u hoort op psalm 100. Een psalm, en ik liep hier naartoe vanmorgen. Ik reed hier naartoe met de auto. En toen hoorde ik op Groot Nieuwsradio een meditatie. Deze psalm namelijk wordt heel veel gebeden in kloosters. En hun lieten dit psalm ook horen. Toen dacht ik, waarom wij niet? Daar is kracht en bloed van het lam. Christelijk mannenkoor looft en heren uit Vaassen. Gaat u nu naar luisteren.

tel uw zegeningen één voor één. Familie van Wieren hoorde u. Ik ga met u de liturgie doornemen. We zenden vanmorgen een kerkdienst uit. Die wordt verzorgd door de hervormde gemeente uit Wapenveld met bediening van de heilige doop. De voorganger is dominee Van der Stoep. Na de welkome afkondiging wordt gezongen Psalm 105, de versen 1 en 5. Psalm 105, de versen 1 en 5. Looft, looft, verheugt den Heer der Heren. Aanbid zijn naam en wilt hem eren. Vervolgens wordt er gebeden om stil om de zegen van de Heren over de dienst. En na de votum en groet wordt gezongen uit weerklank Psalm 139, daarvan de versen 7 en 8. Psalm 139, de versen 7 en 8. Na het luisteren naar de wet van de Heere, Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gangen treden vast, opdat ik mij niet van uw paan mocht keren. Dus Psalm 119, vers 67. Vervolgens wordt het formulier om de heilige doop te bedienen gelezen. En na het doopgebed wordt gezongen: Heere Jezus, wij zijn nu. Uit weerklank: Heere Jezus, wij zijn nu in het heiligdom verschenen. Met ons kind gaan wij tot u. Wil uw zegen ons verlenen. Waar de roepstem wordt vernomen, laat de kinderen tot mij komen. Na de bediening van de heilige doop worden de ouders en de dooplingen toegezongen met Psalm 134 en daarvan vers 3. Dat zeren zegen op uw daal, zijn gunst uit Sion uw bestraal. Hij schiep het heelal, zijn naam ter eer, looft, looft dan aller heren heer. En als u mee wilt lezen, de lezingen uit de Bijbel zijn deze morgen uit Exodus, Exodus 1, en daarvan de vers 8 en Exodus 2, vers 10. Exodus 1, 8 en 2, 10. En uit Hebreeën 11, vers 23 wordt gelezen. En Hebreeën 11, vers 23. Na de inzameling van de gaven wordt gezongen op Psalm 22 en daarvan de versen 5 en 16. Psalm 22, vers 5 en 16. De dominee gaat preken over verborgen in Jezus. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat ze zagen dat het een heel bijzonder kind was. En ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. En dat is Hebreeën 11, vers 23. Ik weet niet of je meeschrijft, ik hoop dat je bij kunt houden. Psalm 32 wordt er daarna gezongen, vers 4. Psalm 32, vers 4. Dan danken ze de Heere en bidden voor elkaar en voor de andere mensen in de kerk en natuurlijk ook u thuis. En dan wordt gezongen: Loof de koning, heel mijn wezen, uit weerklank. Dus loof de koning, heel mijn wezen, uit weerklank. Voor het zover is, gaan wij verder met geestelijke muziek. Het volgende nummer wat ik uitgezocht heb is van Piet Smit: Moet ik gaan met lege handen.

Het lied om stil van te worden, Sela, als alles duister is. Dan gaan we nu overschakelen naar de hervormde gemeente in Wapenveld. Een dienst die voorgaat dominee Van der Stoep. En in de dienst is ook bediening van de Heilige Doop. We wensen vanuit de studio een hele goede dienst toe.

Gemeente en gasten, hier aanwezig of thuis, namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst. Wij groeten in het bijzonder deze ochtend de luisteraars van Radio 794. Wij zijn met elkaar verbonden in de Heere. In deze dienst gaat dominee Van der Stoep voor en vindt de bediening van de heilige doop plaats. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de doopouders voor in de kerk Gods zegen toe te wensen. Wilt u de doopouders een hand geven, loop dan

Loop indien nodig eerst via pad 1 langs de muur, 3 of 4 naar achteren, zodat u via pad 2 weer naar voren kunt komen. Daarna, na het handen geven, kunt u via pad 3 naar achteren richting de hal de kerk verlaten. Vanavond om 6:30 hoopt onze oud-predikant dominee J.K.M. Gerling uit Putten voor te gaan. Uw gaven worden gevraagd voor de diaconie en de kerk. Uw gaven bij de uitgang zijn voor de kerk met als doel de instandhouding van beide predikantsplaatsen. De offeranden worden van harte bij u aanbevolen. Alle kinderen van de basisschool kunnen dit jaar weer de zomervakantie afsluiten met een vakantie Bijbelweek. Dit jaar is het thema Wereldwonder. We beginnen morgen, maandag 24 augustus, om 9:30. In de hal van de kerk staan pakken pannenkoekenmix. Wilt u een pak meenemen? Thuis pannenkoeken bakken en deze vrijdagmorgen tussen 11:00 en 11:30 weer warm en opgerold inleveren. Ook kunnen we nog extra hulp gebruiken. Kunt u een ochtend helpen? Laat dit dan weten via een appje aan een van de commissieleden. De Bijbeltekst van deze week komt uit Jesaja 26, vers 3. Het is uw vaste voornemen. U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op u vertrouwd. Voor alle nog plaats te vinden activiteiten geldt, zo de Heere het ons geeft. Wij wensen elkaar een gezegende dienst en zingen nu vooraf Psalm 105, de versen 1 en 5.

Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht op geslacht, ja, tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmorgen mag dus de doop worden bediend aan 5 kinderen van de gemeente. Kinderen die de Heere gegeven heeft in zijn goedheid en in zijn scheppingsmacht. En daarom loven wij zijn naam nu met Psalm 139, vers 7 en 8, nieuw berijmd. Gij hebt mij immers zelf gemaakt, mij met uw vingers aangeraakt. En ook vers 8, ik loof u die mijn schepper zijt. Psalm 139, vers 7 en 8, nieuw berijmd.

Wij horen naar het gebod van God zoals hij dat gegeven heeft aan zijn volk Israël. En wij horen dat als nieuwtestamentische gemeente met hem mee. De 10 woorden, ook horen we hoe Jezus die 10 woorden samenvat in 2. En ze zo tot de kern brengt. En daarna zingen op Psalm 119 vers 67 een gebed om ook als er veel tegen het dienen van God inkomt, om dan toch stand te houden en vrijmoedig hem te blijven volgen. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. 119 vers 67, zo dadelijk. God sprak en spreekt ook vanmorgen u, jou en mij aan als hij zegt, ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus zei, u zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is dit, dat u uw naaste zult lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangen heel de wet en de profeten. Amen.

Een doopdienst is altijd een bijzonder moment. Zeker ook vandaag als er 5 kinderen van de gemeente worden gedoopt. Lize, Lin, Boas, Joanne en Sifra. Ter inleiding op de bediening van de doop zullen we nu samen het formulier lezen wat de kerk ons geeft en waarin het onderwijs vanuit de schrift over de doop aan ons wordt onderwezen. We lezen dat samen. De hoofdsom, de kern van de leer van de heilige doop, omvat de volgende 3 delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen en zo worden wij geroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond 2 kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, en vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen. Wanneer wij soms uit zwakheid in zonden vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen wij hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben ze ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden: want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. En de ouders hebben de plicht en de roeping hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, zullen we nu eerst samen Gods heilige naam aanroepen. Laat ons bidden. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft, maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen, Lize, Lin, Boas, Joanne en Sifra,
in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten en dat ze op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus uw Zoon onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, die uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Zo dadelijk zullen de 5 dopelingen worden binnengedragen door hun oma of door hun zus. Dat gebeurt tijdens het zingen van het lied Heere Jezus, wij zijn nu in het heiligdom verschenen, lied 309 uit Weerklank, vers 1, 2 en 3. Als we dat gezongen hebben, dan zullen de doopvragen worden gesteld. En vandaag doen we dat zo dat broeder Prins als ouderling van dienst aan ons als doopouders de vragen zal stellen. En als alle ja worden geklonken hebben, zal dan de doop worden bediend. En na het laatste amen willen we de doopouders en de kinderen staande de zegenbede uit Psalm 134, vers 3 toezingen. Dus nu eerst lied 309, vers 1, 2 en 3. En na de bediening van de doop straks Psalm 134, vers 3.

0: Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende en zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn, en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, beleidt u dat de leer die in het Oude en het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en hier in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening dit kind, van wie u de vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Wat is daarop uw antwoord, vader IJsselman?
1: Ja.
0: Moeder IJsselman-Schuring?
1: Ja.
0: Vader van de Beek?
1: Ja.
0: Moeder van de Beek-Sweres?
1: Ja.
0: Vader Dijk?
1: Ja.
0: Moeder Dijk van der Horst?
1: Ja.
0: Vader van Duren?
1: Ja.
0: Moeder van Duren-Riphagen?
1: Ja.
0: Vader van de Stoep?
1: Ja.
0: Moeder van de Stoep de Groot?
1: Ja.

Nou, dan is het moment van de bediening van de doop aangebroken. Mag ik jullie eerst uitnodigen, familie IJzerman. Lize Olivia IJzerman, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Immers, zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in Christus ja en in hem amen, tot verheerlijking van God door ons. Amen. Lin van der Beek, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Amen. Boas Dijk, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Ik zal in alle eeuwigheid in uw tent verblijven, mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder uw vleugels. Amen. Jolanda Anja van Duren, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Genadig en barmhartig is de Heere, geduldig en groot aan goedertierenheid. Amen.

Sanne Sifra Cornelia van der Stoep, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Want de Heere is goed. Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Zijn trouw van generatie op generatie. Amen, ja, amen.

Nou, dat was een bijzonder moment. Voor jullie allemaal, vond het zelf uiteraard ook. En ook voor elkaar als gemeente zo, rondom de doopvont. We hebben dat gezien. 5 kinderen die het teken en zegel van Gods verbond mochten ontvangen. Jongens en meisjes, nou is het altijd natuurlijk even de vraag, wat gebeurt er nou eigenlijk precies? Wat betekent dat nou eigenlijk als je gedoopt wordt? En om dat uit te leggen heb ik iets meegenomen. En ik denk dat het zeker hier vooraan de nodige herkenning oproept. Want dit zijn een aantal geboortekaartjes van de kinderen die zojuist gedoopt zijn. Op elk kaartje staat een naam van het kind. Joanne, Lize, Boas, Lin, Sifra. Maar op elk kaartje, hoe verschillend de kaartjes ook zijn, een aantal dingen zijn op elk kaartje hetzelfde. Er staan namelijk nog meer namen op. Namen van broers en zussen. Maar ook de namen natuurlijk van de ouders. Van de papa's en de mama's. En als je dat ziet op zo'n kaartje, dan weet je meteen, dit kind hoort bij deze papa en mama. Dat hoor je ook aan de achternaam. Hier staat het bijvoorbeeld ook bij. Jolanda Anja van Duren. Dus je weet direct, Joanne, dat is er een van Duren. En dat geldt natuurlijk bij de andere kinderen voor hun naam en ouders. En dan denk ik even aan de doop. Want toen deze kinderen zojuist gedoopt werden, toen klonk de naam van God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ze werden gedoopt in die naam. Dus, wat zegt dat? God verbindt zijn naam aan deze kinderen. Hij zegt eigenlijk, jij hoort bij mij, ik wil jouw God zijn. Dat is heel bijzonder. God zegt dat niet omdat deze kinderen nou zo goed zijn. Hij zegt dat omdat hij zelf goed is en vol van genade. Maar er is nog iets. Kijk, deze 5 kinderen, die moeten ook iets gaan leren in hun leven. Dat is namelijk om de namen van die vader en moeder die op dat geboortekaartje staan, om die ook echt vader en moeder te noemen. Dus het is natuurlijk de bedoeling dat Boas tegen Arjo papa gaat zeggen. En dat Lin tegen Martine mama gaat zeggen. Dat moeten ze gaan leren. Nou, zo wil God ons leren om hem als vader aan te roepen. Om hem onze vader te noemen en Jezus onze redder. Hij wil ons leren om hem te vertrouwen en in hem te geloven. Dat is eigenlijk wat we in de kerk noemen geloof en bekering. En ook daarvoor heeft God beloofd dat hij dat door zijn Heilige Geest aan ons wil geven. Dus onthoud dat. God verbindt zijn naam aan die van jou. Uit pure genade. En ik stel voor dat we hem daar ook voor danken. Met de woorden van het formulier. En dat we daarna ook direct bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enig geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen, Lize, Lin, Boas, Joanne en Sifra, door uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heere Jezus Christus. Geef dat zij zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die u hun en ons allen hebt bewezen, zullen belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en moedig tegen de zonde, de duivel in heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen zij u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. En we bidden u dan ook of u de doopouders daarvoor alles wilt geven wat zij nodig hebben om zelf in dat geloof te leven, elke dag, maar het hun kinderen ook voor te leven. We bidden dat voor Herjan en Maxime, voor Mark en Martine, voor Arjo en Lisanne, voor Rick en Sanne en ook voor onszelf, dat wij van u de Heilige Geest mogen ontvangen om zo de weg te gaan die u wijst en onze kinderen, als we het straks in de verkondiging zullen horen, te verbergen in u, o Heere Jezus Christus. Heere, zegen deze gezinnen. We danken u dat u hen voor het eerst of opnieuw de kinderzegen hebt geschonken als een teken van uw macht, van uw goedheid, van uw liefde. We danken u daarvoor. We danken u dat u alles ook goed gemaakt hebt en dat u geholpen hebt en krachten hebt gegeven. En we bidden, wilt u in deze gezinnen zo wonen met uw geest, dat het plekken mogen zijn waar
u bent en waar uw heerlijkheid gezien wordt. Heren, we leggen deze gezinnen zo voor u neer. Ook samen met allen om hen heen, hun familie en vrienden, die hen ook letterlijk en figuurlijk omringen, ook op deze dag. We danken u daarvoor. We danken u dat we als gemeente om elkaar ook heen mogen staan daarin. We danken u voor al uw zegeningen. Maar we leggen ook de moeilijke kanten van deze dag ook bij u neer, die er ook kunnen zijn. We denken aan die broeders en zusters uit de gemeente die de kinderzegen niet ontvangen hebben, met alle pijn en moeite, verdriet die dat met zich meebrengt, juist ook op een doopdienst. En ook in allerlei fases van het leven kan dat ook weer opnieuw opkomen, dat weet u. We bidden, Heren, voor die ouders die denken aan hun kind waarmee ze bij het doopvond stonden, maar die niet meer hier komt, hier niet of helemaal niet in de kerk. U kent zeker ook het verdriet van ouders die bij het doopvond stonden, maar hun kind naar het graf moesten brengen. Heer, ook die pijn en die moeite leggen we voor u neer. Geliefden die ook vandaag gemist worden. Lege plaatsen in de familiekring. Namen van hen die ons voorgingen. En die ook weer doorklinken in namen die vanmorgen klonken. Maar wij danken u voor uw trouw, voor uw goedheid. In leven en in sterven en dwars door alles heen. Mogen we dat vanmorgen ook zien, Heer, dat u doorgaat. Ook in de lijn van de geslachten. Heer, we bidden u voor geliefden die elders mee verbonden zijn. Door werk of stage of ziekte, of die maar een deel van deze dienst mee kunnen maken. We denken bijzonder aan mevrouw Zweres, de oma van Lin. Wilt u ook haar gedenken en haar ook geven wat ze nodig heeft? Dank u dat ze er een stukje bij kan zijn. Maar wilt u haar ook in alles gedenken samen met haar man? Wilt u hen geven wat ze nodig hebben? Gedenk ons als gemeente ook, Heren, in de opvoeding van onze kinderen. Want de kinderen van de doopouders en van de gezinnen zijn toch ook de kinderen van de gemeente. En daarom bidden we, vervul ons met uw geest, dat we onze verantwoordelijkheid verstaan. En samen gaan op de weg die u wijst. En wilt u daarvoor ook de verkondiging van het woord van morgen gebruiken? We bidden om uw heilige geest, als we de Bijbel gaan lezen, naar de verkondiging horen. Open ons hart, verlicht ons verstand, spreek ons allen aan. En dat we zo mogen zien op u, Heer Jezus Christus, onze koning, onze zaligmaker. Dat wij allen, jong en oud, u mogen belijden. U mogen kennen en dienen voor tijd en eeuwigheid, geborgen in u alleen. Heren, we vragen het u zo, alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. We gaan samen de schriften openen in het boek Exodus. Exodus 1, vers 8 tot en met 2, vers 10. En als we het zo lezen, dan zult u ook wel begrijpen op welke manier ik bij deze tekst gekomen ben om daar vanmorgen over te preken. Exodus 1, vers 8 tot en met 2, vers 10. En daarna nog een enkel woord uit Hebreeën 11. We lezen het samen. Toen trad er in Egypte een nieuwe koning aan die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk: zie, het volk van de Israëlieten is talrijker en machtiger dan wij. Kom, laten wij er verstandig tegen optreden. Anders zal het talrijk worden en mocht het zijn dat er een oorlog uitbreekt, dan zal het zich ook bij onze vijanden aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. Zij stelden daarom opzichters van herendiensten over het volk aan om het door zijn dwangarbeid te onderdrukken. Het bouwde voor de farao voorraadsteden, Pitom en Ramses. Hoe meer zij het echter onderdrukten, hoe talrijker het werd en hoe meer het zich uitbreidde, zodat zij in angst verkeerden vanwege de Israëlieten. De Egyptenaren lieten de Israëlieten met harde hand voor zich werken. Zij maakten het leven bitter voor hen door hen zware werk te laten verrichten met leem en bakstenen en door allerlei werk op het veld, al hun werk waarmee zij hen moesten dienen met harde hand. Bovendien zei de koning van Egypte tegen de vroedvrouwen van de Hebreeuwse vrouwen, van wie de naam van de een Sifra was en de naam van de andere Pua. Hij zei: als u de Hebreeuwse vrouwen bij het bevallen helpt en u let op de stenen baarstoel, dan moet u, als het een zoon is, hem doden. Maar als het een dochter is, mag zij blijven leven. De vroedvrouwen vreesden echter God en deden niet wat de koning van Egypte tot hen gesproken had, maar lieten de jongetjes in leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen bij zich en zei tegen hen: waarom hebt u dit gedaan, dat u de jongetjes in leven laat? De vroedvrouwen zeiden tegen de farao: omdat de Hebreeuwse vrouwen niet zijn zoals de Egyptische vrouwen, want ze zijn sterk. Zij hebben al gebaard voordat er een vroedvrouw bij hen is aangekomen.
Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed. En het volk werd talrijk en zeer machtig. En het gebeurde omdat de vroedvrouwen God vreesden, dat hij aan hen nakomelingen schonk. Toen gebood de farao heel zijn volk: al de zonen die geboren worden moet u in de Nijl werpen, maar al de dochters mag u in leven laten. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij mooi was, verborg zij hem 3 maanden. Maar toen ze hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. Zij legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl. En zijn zuster ging op een afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden. Toen daalde de dochter van de farao af om zich te wassen in de Nijl. Terwijl haar dienaressen langs de kant van de Nijl liepen, zag zij het mandje midden in het riet. Zij stuurde haar slavin om het te halen. Toen zij het opendeed, zag zij hem, het kind. En zie, het jongetje huilde. Ze kreeg medelijden met hem en zei: dit is een van de Hebreeuwse kinderen. Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de farao: zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die het kindje voor u de borst kan geven? De dochter van de farao zei tegen haar: ga maar. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. En de dochter van de farao zei tegen haar: neem dit kind mee en geef het voor mij de borst. Ikzelf zal u uw loon geven. De vrouw nam het jongetje mee en gaf het de borst. En toen het jongetje groot geworden was, bracht ze hem bij de dochter van de farao en hij werd haar tot zoon. Zij gaf hem de naam Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. En dan lezen we nog, en dat is ook de tekst voor de verkondiging, Hebreeën 11, vers 23. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kindje was. En zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Dit is het woord van God. Zalig wie dat woord hoort en het in zijn hart bewaart. Halleluja. De tekst voor de preek heb ik u genoemd. Het thema straks is verborgen in Jezus. Nu zullen eerst de dopelingen weer worden weggebracht. Dan zullen uw gaven worden ingezameld. En daarna zingen op Psalm 22, vers 5 en vers 16.

Na het amen van de verkondiging zingen we straks zonder verdere aankondiging als ons antwoord Psalm 32 vers 4. Gij zijt mijn Heer ter schuilplaats in gevaren. Het vierde vers van Psalm 32 straks. Geroepen gemeente, jongens en meisjes, je bent vast wel eens in de dierentuin geweest. Wij wel, afgelopen week nog. Dat was een cadeautje van de belijdeniskattegezanten. We waren trouwens niet de enige doopouders die in de dierentuin waren. Er waren er nog meer toevalligerwijs. En je komt in de dierentuin allerlei dieren tegen. Waaronder ook krokodillen. Maar moet ik zeggen dat het nog goed zoeken was in Arnhem waar wij waren. Maar er waren wel, in ieder geval wel krokodilachtigen, maar je hebt ook dierentuinen, daar zie je ze nog veel duidelijker. Krokodillen die zwemmen daar dan heel rustig, haast vredig, soms bijna onopvallend rond door zo'n watertje. Het ziet er heel bijna idyllisch uit. Misschien zou je zo'n beest bijna wel een aai over zijn kop willen geven. Maar het is natuurlijk niet voor niets dat je niet zomaar bij die krokodillen kunt komen. Dat gaat niet. Ze zwemmen toch wel op veilige afstand van de bezoekers, met veel ruimte en een hek ertussen. En dat is maar goed ook, want krokodillen blijven gevaarlijke dieren. Ze kunnen zomaar ineens vanuit het water toeschieten en bijten. En als ze je bijten, nou, pas dan maar op. Dan hoef je daar in een dierentuin niet zo heel bang voor te zijn. Niet dat er nu kinderen zijn die niet meer naar de dierentuin durven straks. Maar als ik denk aan wat we lezen in ons Bijbelgedeelte, dan is dat wel even anders. Want moet je maar horen wat die farao van Egypte zegt in Exodus 1 vers 22. Hij zegt, al de zonen die geboren worden, die moet u in de rivier de Nijl werpen. Dus waar de krokodillen zwemmen. En je begrijpt wat hij bedoelt. Alle jongetjes moeten op die manier gedood worden. Afschuwelijk. Wat is hier eigenlijk aan de hand? Nu, het volk Israël verblijft alweer een hele lange tijd in Egypte. Ze waren hier terechtgekomen in de tijd van Jozef. En ze mochten vanwege de hongersnood toen in het land Goshen wonen, een voorrecht. Maar inmiddels, vele jaren later, zit er een farao op de troon die Jozef niet meer heeft gekend. En die man heeft niets met het volk Israël. Hij ziet een gevaar in deze buitenlanders. Angst voor vreemdelingen is niet alleen iets van vandaag, helaas. En om te voorkomen dat het volk Israël steeds wat machtiger en groter wordt, neemt die farao maatregelen. Het begint met heftige slavenarbeid. Maar als dat niet helpt, gaat hij een stap verder. Hij geeft de vroedvrouwen, zeg maar de verloskundigen van die tijd, de opdracht om de jongetjes direct na de geboorte te vermoorden. Alleen, zij doen dat niet. Gelukkig maar, denk ik dan. Sifra en Pua vrezen de God van Israël. Zij werken niet aan dit vreselijke moordplan mee. En daarom gaat die farao nog een stap verder. Dan moeten de jongetjes maar in de Nijl worden geworpen, als krokodillenvoer. Maar zo vraag je je dan af, wat zit die farao nu zo dwars tegenover dat volk Israël? Is dat puur vreemdelingenhaat of is er meer aan de hand? Kijk, er staat in Exodus 1 vers 12... zij verkeerden in angst vanwege de Israëlieten. Met andere woorden, ze zijn bang voor het volk Israël. Omdat ze zagen dat de God van Israël zijn volk zegende. En, vergeet dat niet, daar is de wereld zonder God vuurbang voor. Omdat ze ten diepste bang is voor God, omdat ze hem niet als koning wil erkennen. Waar God werkt in Israël, maar niet minder in zijn wereldwijde kerk, daar komt de boze altijd in actie. Ik heb dat vaker gezegd, u weet dat denk ik wel, antisemitisme en christenvervolging, zowel vroeger als nu, welke verschijningsvorm het ook maar heeft, ten diepste komt het allemaal uit dezelfde bron voort. Er zitten bozen achter.
Wij leven in een wereld, dat moeten we niet vergeten, die godsvijandig gezind is. Ook in ons relatief rustige Nederland. En ook toen in Egypte. En midden in die godvijandige wereld zetten twee Joodse ouders opnieuw, ontvangen zij opnieuw een kind. Ze hadden al een dochter, Mirjam, waarschijnlijk een jaar of 17. En toen, vele jaren later, werd Aaron geboren. En toen Mozes. En ik heb me tijdens het lezen afgevraagd dat leeftijdsverschillen tussen Mirjam en die twee jongens, want Aaron was dan waarschijnlijk een jaar of 3, zou die situatie in Egypte met die farao daar nog een rol in hebben gespeeld? Wie zal het zeggen? Maar desalniettemin, juist als de situatie zo gevaarlijk is, ook dan ontvangen Amram en Jochebed opnieuw een kind als een geschenk van God. Een wonder van zijn machtige scheppende hand. Wat onze tekst uit Hebreeën 11 zegt, geldt ook van de geboorte van dit kind. Dat is door het geloof. Voor wie de Heere dient, is het ontvangen van kinderen altijd, maar zeker in een godvijandige wereld, een zaak van geloof. Laten we dat vasthouden in deze tijd. Amram en Jochebed, hun namen worden trouwens pas verderop in het boek genoemd, maar zij staan door het geloof open voor de kinderzegen. Hoe moeilijk hun tijd ook is, hoe ongelegen het misschien ook kwam, ze zeiden niet zoals je soms wel hoort zeggen, nee hoor, een kind, dat komt me nu niet uit. Past niet in mijn planning, ik ben er eigenlijk nog niet aan toe. En de tijd is zo moeilijk en de toekomst is onzeker. We wachten wel met kinderen of, dat is nog veel erger, we laten het weghalen. Dat is natuurlijk ook een hele letterlijke dreiging voor kinderen in onze tijd. Ze kunnen zomaar weggehaald worden. Ik hoef u niet te zeggen toch dat dat geen medische zorg is, maar dat dat moord is. Amram en Jochebed staan voor de kinderzegen open. Laat helder zijn, de Bijbel zegt heel nuchter dat een man met verstand bij zijn vrouw moet wonen. Maar het zegt ook, het is geen schande om kinderen te ontvangen. Integendeel, het is juist een zegen uit zijn hand. Kinderen zijn een erfdeel van de Heere, zegt een van de psalmen. Laten we dat ook vandaag vasthouden. Ook in hoe wij kijken naar het ontvangen van kinderen. Waarbij ik ook direct benoem dat het alleen maar bevestigt dat het pijn doet als je geen kinderen ontvangt. Laten we daarin oog hebben voor elkaar en ook dat in het geloof bij de Heere brengen. En elkaar daarin bij de Heere brengen. En als je dus wel kinderen ontvangt, als jonge ouders, we zeiden dat ook tijdens de doopzitting tegen elkaar, dan ben je ongelooflijk dankbaar voor zoiets indrukwekkends, moois dat God geeft. Je begrijpt het niet en toch ontvang je het. Nou ja, dat zullen Amram en Jochebed ook ervaren hebben. Maar zouden zij tijdens die zwangerschap ook niet wel eens bang zijn geweest? Hoe moet dat straks? Stel dat het een jongen is. Er waren nog geen 20 weken echo's waarop je het geslacht kon bepalen. Dus toen het kindje geboren werd, toen zagen ze het pas. Het is een jongen. En in die uitroep klonk ongetwijfeld blijdschap en verwondering door. Maar ook schrik en angst. Het is een jongen, hoe moet dat? Straks komen die soldaten om ons lieve kind aan de krokodillen te voeren. Ja, zegt iemand, maar er staat toch in onze tekst dat deze ouders het bevel van de koning niet vreesden? Ja, dat klopt ook. Zij vreesden het bevel van de koning niet. Maar zij vreesden wel voor het lot dat een kleine lieve kind te wachten zou kunnen staan. En het ergste dat een ouder kan overkomen is dat je kind iets overkomt, toch? Dat weet elke ouder. Je kind hoeft maar een klein beetje ziek te zijn. Laat staan dat het doodziek is of zelfs sterft, jonger of ouder. Juist in je kinderen ben je het meest kwetsbaar. Klein, klein kindje, je leven loopt gevaar. En dat is dus ook een aspect wat we in deze doopdienst horen. De kinderen lopen gevaar. En dan bedoel ik hier niet allereerst letterlijk nu voor ons.
maar geestelijk. Ook onze kinderen, ook Lize en Lin en Boas, Joanne en Sifra. Ook de gemeente is het meest kwetsbaar in haar kinderen. Ze lopen gevaar, juist omdat de boze continu bezig is dat werk van God in deze wereld kapot te maken. De farao in Egypte, die wist dat al, als ik dat volk van Israël en daarmee dat werk van God kalt wil stellen, dan moet ik bij de kinderen beginnen. De duivel weet het ook, dat God gewoon is in de lijn van de geslachten zijn gemeente te bouwen. En daarom probeert Gods grote tegenstander die lijn van de geslachten te doorbreken. Daarom wil hij juist onze kinderen hebben. Zullen we dat niet vergeten, gemeente?

voor zich in te winnen. Door hun denken te beïnvloeden. Door wat ze horen, zien, bekijken, meekrijgen. Hij weet dat het bij volwassenen werkt. Hij weet dat het bij kinderen nog beter werkt. Via muziek, via de media, via het culturele klimaat. Via het onderwijs. Het is niet voor niets, moet je maar eens in de gaten houden, dat juist de meest antichristelijke machten in deze wereld zoveel interesse hebben in het onderwijs. We weten allemaal wat je jong leert, dat blijft je leven lang bij. Dat is trouwens ook iets dus om waakzaam te zijn, ook in ons land, bij de vrijheid van onderwijs. Want er is geen neutraal terrein in deze. Wij leven in een gevaarlijke wereld. En dat brengt onherroepelijk voor een christen conflicten met zich mee. Moet je maar goed onthouden, ook in de opvoeding. Christelijke opvoeding brengt conflicten met zich mee met de wereld om je heen. Als je dat nooit ervaart, als je nooit voor lastige keuzes staat als christenouders in de opvoeding van je kinderen vanwege het geloof, dan moet je je nog maar eens achter je oren krabben. Amram en Jochebed zitten midden in het conflict. Het spant erom. Het gaat om leven en dood. En vergeet niet, daar gaat het voor onze kinderen ook om. Het gaat ook voor onze kinderen om eeuwig leven of eeuwige dood. En reken maar dat de duivel ze de eeuwige dood in wil hebben. En niet minder, reken maar dat God ze het eeuwige leven wil geven. En zou hij niet juist daarom al zo vroeg in het leven van onze kinderen naar hen toekomen? Direct al aan het begin met zijn genadeverbond en met zijn belofte van morgen rijkelijk zichtbaar. God is erbij, direct aan het begin, om direct zijn naam aan hen te verbinden. En daarom is het zo belangrijk wat Amram en Jochebed vervolgens doen. Door het geloof vrezen zij het gebod van de koning niet. Weerstaan hem en verbergen hun kind 3 maanden lang. Nou, dat moet wel geweest zijn. Een pasgeboren baby 3 maanden verbergen. Geef het je te doen. In een tijd dat de meeste mensen op zijn best woonden in eenvoudige, slecht geïsoleerde huisjes, dicht op elkaar. Onze meisjes in de kerk, een kleine baby, dat weet je wel, die huilt. Zo gaat het bij jullie thuis waarschijnlijk ook. De een wat meer dan de ander en de een wat harder dan de ander. Maar huilen doen ze. Overdag, 's nachts, soms op de meest ongelegen momenten. Je kunt een baby nog niet uitleggen dat hij nu toch echt even stil moet zijn. Omdat de soldaten van de farao door de straat lopen bijvoorbeeld. Je kunt je wel voorstellen wat een spanning en wat een onzekerheid dat bij die ouders gegeven heeft. En dan begrijp je wel dat ze dit deden, dat kon inderdaad alleen door het geloof in vertrouwen op God. Omdat ze wisten dat hij de belangrijkste in het leven is. Kijk, even iets over de bredere context van Hebreeën 11. Mozes en zijn ouders staan hier in die rij van geloofsgetuigen die wisten dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren en die uitzagen naar Gods toekomst. Dat geloofden zij. Zij leefden niet voor het hier en nu alleen, maar voor wat God ging geven. Want Amram en Jochebed geloofden dat hun jongetje niet alleen maar geboren was voor hier en nu, maar ook voor de eeuwigheid. Dat hij geboren was met het diepste doel om God te verheerlijken. Nou, daarom konden ze hem door dat geloof 3 maanden verbergen. En weet je wat zo opvallend is? Onze tekst zegt dat ze zagen dat het een heel bijzonder kindje was. Zo staat het tenminste in de HSV. Maar eigenlijk staat er letterlijk dat het kind mooi was. Zo staat het ook in Exodus 2 vers 2. Daar heeft de HSV dat wel. Het was een mooi kind. Jij zegt misschien ja nogal wieders, want alle ouders vinden hun kind mooi en bijzonder. En dat is natuurlijk ook zo. Gelukkig maar. Dat speelt hier ook zeker mee. Maar toch is het meer, want ergens anders in de Bijbel, we hebben dat vanmorgen niet gelezen, maar ik noem u dat gewoon even, in Handelingen 7,

Daar zegt Stefanus in zijn lange toespraak voor de Joodse raad over Mozes dat hij mooi was voor God. Mooi voor God. Wat moet je daar nu onder verstaan? Ik vind dat eerlijk gezegd nog niet zo heel eenvoudig. Wat mij het meest aannemelijk lijkt, is dat daarmee bedoeld wordt dat dit kind aan Gods doel beantwoordde. Sowieso als mooi schepsel door God gemaakt, ook in die zin. Want schoonheid, ook van onze kinderen, laten we dat niet vergeten, is een scheppingsgave van de Heere. Maar ook dat dit kind aan Gods doel beantwoordde in die zin dat hij straks leiding zou gaan geven aan het volk Israël door hen te verlossen uit Egypte. Dit kind wordt straks de verlosser van zijn volk en daarom mooi voor God. Ja, hoe Amram en Jochebed dat nou precies gezien hebben, dat weet ik niet precies. Dat is misschien ook niet het belangrijkste. Belangrijker is dat het hen ertoe brengt om Mozes 3 maanden te verbergen. Zodat hij niet voor de krokodillen komt. Hoe deden ze dat dan? Nou, dat vertelt de tekst ons niet precies. Ze zullen in elk geval geen geboortekaartje verstuurd hebben. En ze namen hem vast ook niet in de kinderwagen mee naar buiten om hem aan de buren te showen. Ze moest huilen, gaf moeder Jochebed hem snel te drinken en probeerde ze hem misschien onder haar jurk stil te krijgen, diep weggestopt in huis. In elk geval, ze beschermden hem door hem te verbergen. En dat is wat wij met onze kinderen ook moeten doen, gemeente. Dat is wat wij als doopouders met onze kinderen moeten doen. En ieder van ons, met uw eigen kinderen en kleinkinderen als God u die gaf. En dat moeten wij als gemeente doen, met de vele kinderen die God ook in het midden van onze gemeente geeft. En verbergen. Hoe dan? Nou ja, eigenlijk heel eenvoudig. Door ze te brengen op de enige plek waar ze echt veilig zijn. En dat is bij de Heer Jezus Christus. Onze kinderen zijn alleen veilig en geborgen voor tijd en eeuwigheid in Jezus. Als ze leren om zich door het geloof ook zelf aan hem toe te vertrouwen, in de weg van geloof en bekering zijn eigendom zijn, gekocht en betaald met zijn kostbaar bloed, tot hun doel komen dat het geldt. Ze zijn ook in die zin mooi voor God. Maar als wij vanmorgen dat doopwater hebben gezien en gevoeld, dan weten wij daaruit heel, heel zeker, dat is wat Jezus hen wil geven. Daar hoeven we ook geen moment aan te twijfelen. Zo vast als zijn genadeverbond is, zo betrouwbaar als zijn beloften zijn, de doop als teken dat God onze kinderen wil verbergen onder het bloed van Christus, zodat ze rein van zonde zijn. Onder de schaduw van zijn vleugels, zodat ze veilig zijn, wat er ook gebeurt, in leven en in sterven. God wil hun vader zijn. En hij wil dat zij zijn kind zijn. Jezus wil hun verlosser zijn, rechtvaardig voor God door hem. De Heilige Geest wil in hen wonen, zodat ze daadwerkelijk, heel persoonlijk, het liefst van jongs af aan, zelf leren om bij deze Jezus te schuilen. Vergeet trouwens niet, dat heeft God niet alleen aan deze gedoopte kinderen beloofd. Maar dat heeft hij ook beloofd aan jou en aan u. Ooit, toen jij hier, op dezezelfde plek of ergens anders, gedoopt werd. Moet je niet vergeten, dat is een grond om op te pleiten. Heere, doe wat u beloofd hebt. Ook als je misschien zelf twijfelt, of als je van God bent weggedreven, of als je hier misschien wel zit met je lichaam, maar denkt, laat het maar aan me voorbij gaan, omdat je ten diepste nog niks in Jezus ziet. Als je weggezakt bent in het moeras van zonde en schuld en ongeloof, zie en hoor dan vanmorgen, heb je het gezien net? Hoezeer God het in zijn liefde ook met jou meent. Bekeer tot mij. In mijn doorboorde handen ben je veilig. Maar daarbij zit er in het ten doop houden van onze kinderen ook een belijdenis van onze kant.
Daarom hebben wij nu, of eerder, onze ja-woorden gegeven. Belijden is dat wij het van Gods genade moeten hebben. Want inderdaad, wat we net zongen toen de kinderen werden binnengebracht, niemand kan ons kind beschermen. Wie zijn wij? Neem gij hen dan. Draag hen in uw groot erbarmen. Wij gooien onze kinderen niet in de Nijl, maar wij laten ze onderdompelen in het doopwater dat van redding spreekt. En laat het ondertussen niet alleen iets zijn voor deze doopdienst, maar voor elke dag. Verberg je kinderen in het woord van God. Laat dat woord als een muur om hen heen zijn, om in te wonen. Door thuis met hen de Bijbel te lezen, zo vroeg mogelijk, zodat ze de verhalen van Gods grote daden al vroeg leren kennen. Door ze elke zondag mee te nemen naar Gods huis. Laat ze maar wennen aan de dienst van de Heer. Verberg je kinderen in je gebeden. Laat jouw gebed als een schuilplaats om hen heen zijn. Door ze elke dag bij God te brengen. Noem hun namen maar voor Gods aangezicht en pleit voor hen op Gods verbond. En vergeet daarbij nooit, God is trouw en blijft trouw aan zijn belofte. Verberg je kinderen maar in de christelijke gemeente. Laat de gemeente maar letterlijk en geestelijk beschermend om de doopouders en hun kinderen heen staan. Zodat de doopouders er niet alleen voor staan. Maar zodat ook deze kinderen, als ze straks groter worden, weten, er is een gemeente van Christus om ons heen. Letterlijk en geestelijk een veilige plek in deze vaak kille wereld. Laten we onze kinderen verbergen in onze gezinnen, thuis. Laat dat maar kerkjes in de kerk zijn, waar we met vallen en opstaan, maar tegelijk vrijmoedig Jezus volgen. Waar we niet vrezen voor het gebod van de koning. En waar we de aanvallen van de boze weerstaan. En de krokodillen het huis uit zingen en bidden. En waarvoor die invloed geen plek is. Dan houden we onze kinderen verborgen in God. Zodat de farao's en de krokodillen hen niet kunnen bereiken. Ja, dat kan in deze wereld dus conflicten geven. Misschien zullen je kinderen het ook niet altijd direct op prijs stellen. Misschien stellen ze er wel moeilijke vragen over of stribbelen ze tegen. Ook zij hebben het vernieuwende werk van de Heilige Geest nodig. Maar die is hen en die is jullie dus ook beloofd. Wees daarom niet bang, maar moedig door het geloof. Zoals Amram en Jochebed. Geloof dat het eindelijk op Jezus ziet en dat daarom weet. Niet alleen onze kinderen zijn bij Jezus veilig, wij zelf, jij en ik zijn dat ook. Veilig bij Jezus. En vergeet dan niet, als je aan Jezus denkt, dat hij ook zelf heel veel geleden heeft, hè, onder die tegenkrachten. En ook bij Jezus begon dat al vroeg in zijn leven. Net als bij Mozes. De kinderen kennen dat wel, die geschiedenis. Hè? Toen Jezus nog maar pas geboren was, toen moest koning... dat moest niet gebeuren. Toen kwam koning Herodes al in actie om hem te doden. En Jozef en Maria die zijn met Jezus naar Egypte gevlucht. Opvallend, juist naar Egypte. En daar verborg God zijn kind om hem te beschermen tegen het zwaard van Herodes. Zodat Jezus later weer kon terugkeren. Uit Egypte naar Jeruzalem. Om zijn weg naar het kruis te gaan. Om daar zijn leven te offeren tot verzoening van onze zonden. Om op Pasen eens en voorgoed. Ja, niet alleen de dood te overwinnen. Maar ook alle tegenkrachten. Nog even. Nog even. En dan legt hij alle vijanden. Ook al die farao's en al die krokodillen. Die legt hij onder zijn voeten. Christus is overwinnaar. En daarom onze redder. En daarom werpen wij onze kinderen niet in de Nijl om ze aan de krokodillen te voeren. Maar geven wij hen door het geloof over aan het lam van wie het doopwater getuigt. We hebben zijn liefde vanmorgen in dat doopwater zien schitteren. En daarom weten we het. Wie in hem gelooft...
Geloof jij in hem? Als je het nog niet doet, vandaag mee beginnen. Kom dan tot Jezus. Die in hem gelooft. Die is veilig in leven en in sterven. Hem zij de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen.

We zullen eindigen met dankgebed. In onze voorbeden denken we nog aan de heer G. Tromp, Nachtegaalweg 71, die zeer ernstig ziek thuis is. Zullen we samen danken en bidden. Heere God in de hemel, zo komen wij bij u om ons en onze kinderen te verbergen in u. In u, o Heere Jezus Christus. Laat ons, laat hen bij u veilig zijn. U hebt het hen vanmorgen beloofd. En we bidden, maak het waar. En leer het ons als ouders, als gemeente, met onze kinderen te doen. Ze telkens bij u te verbergen, door het geloof. Moedig, standvastig. Wat er ook tegenin komt. En wat er ook dreigt en woedt. In het geloof, Heer Jezus Christus, dat u overwinnaar bent. Dat u sterker bent dan alle bedreigende farao's en krokodillen van onze tijd. Zegen zo alle gezinnen, noem opnieuw de doopouders met hun gezinnen, maar ook alle andere jongeren, kinderen. We bidden voor het jeugdwerk in onze gemeente en alle die daar leiding aan geven. Alle voorbereidingen die voor het nieuwe seizoen worden getroffen voor catechesen en clubwerk, verenigingen. We denken vanmorgen heel in het bijzonder ook aan het werk van de vakantie Bijbelweek. Er zijn heel wat voorbereidingen al geweest. Alles staat klaar. We hebben het ook gezien toen we de kerk aankwamen. Morgen gaat het beginnen. Altijd een spannend moment. Heren, we bidden om een hele rijke, gezegende week vol van uw genade en van uw liefde voor mensen, voor kinderen. Dat er veel kinderen mogen komen uit de gemeente, uit het dorp. Maar zeker ook, heren, kinderen uit ons dorp die u niet kennen. Die nooit in een kerk komen en die helemaal niet weten wie u, o Heer Jezus, bent. Wilt u hen ook hier brengen, onder dit dak? En dat het ook een veilige plek voor hen mag zijn. En dat ze hier uw liefde en genade mogen leren kennen. Heere, zegen alle kinderen die hier zullen komen. Wilt u krachtig werken? Wilt u geven dat dit gebouw en alles hier rondom ook echt een werkplaats van uw geest mag zijn? Wilt u de leiding daarom ook helpen? Zeker ook dit jaar, als het toch wat moeilijker was om voldoende leiding te vinden. En nog steeds wel mensen gebruikt kunnen worden. Help ons als gemeente daar samen ook onze verantwoordelijkheid in te nemen. Dat we dit werk ook samen mogen dragen en mogen ervaren, heren, dat u het leidt en dat u daarin helpt. Heren, we bidden voor al het evangelisatiewerk, zendingswerk in Nederland en daarbuiten. We dragen heel de kerk aan u op, uw kerk ook in ons land. We bidden u voor onze gemeente hier, die uw gemeente is. We bidden om uw nabijheid voor degenen die het moeilijk hebben. We denken het bijzonder ook aan de heer Tromp van de Nachtegaalweg, die thuis is en bij wie de ontwikkelingen afgelopen week zo snel gingen dat nu het einde van zijn leven heel dichtbij lijkt. Heer, we bidden u voor hem, dat hij mag weten dat u recht bent in al uw weg en werk en dat uw goedheid in het ganse heelal geen perk kent. Dat u naar hem omzien, dat hij zich geborgen mag weten in het bloed van u, o Heer Jezus Christus, en vrede mag hebben als u het tijd vindt. Dat u zijn vrouw ook gedenken en de kinderen en kleinkinderen. Ontferm u en wees nabij en geef uw kracht. Bidden we voor allen die ziek zijn, die een moeilijke weg moeten gaan, die weten van psychische zorgen en noden, van angsten en moeite en van binnen. Het kan zo donker zijn, maar we bidden, laat uw licht stralen. We bidden voor hen die verdriet kennen, rouw, moeite, eenzaamheid. We bidden, Heer, voor mensen in deze wereld die geen huis of haard hebben, vluchtelingen, asielzoekers, vreemdelingen. Heer, we horen het ook in dit Bijbelgedeelte dat vreemdelingenhaat niet iets nieuws is. Heer, maar ook in onze tijd hebben we ermee te maken. En we bidden u dat we juist als kerk ook mogen laten zien wat u van ons vraagt en hoe wij omgaan met mensen. En ook met mensen van elders die misschien anders uitzien en een andere taal spreken of een ander geloof hebben. Maar wij bidden, Heer, dat wij met barmhartigheid, en met liefde en met rechtvaardigheid onze verantwoordelijkheid mogen nemen. We bidden voor onze overheid, geef hen wijsheid. Draag het koningshuis aan u op. We bidden voor uw volk Israël. Heren, waar ook veel om te doen is in deze wereld. Er is veel haat. We weten dat ook hun eigen handen niet altijd zuiver zijn. O Heren, we bidden om uw ontferming. En we bidden dat dwars door alles heen uw koninkrijk mag komen. Als u triomfeert, Heer Jezus Christus, en dan bidden wij u dat wij dan samen als gemeente met heel uw kerk en met onze kinderen en kleinkinderen
voor uw troon mogen staan, om u eeuwig de lof en de eer en de aanbidding te brengen die u toekomt. Vader, Zoon en Heilige Geest, geprezen zij uw heerlijke naam. Halleluja. Amen. We gaan ons slotlied zingen, lied 11 uit Weerklank, vers 1, 2 en 3. Loof de koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld. Vers 2, loof hem als uw vaderen deden, eigent u zijn liefde toe, want hij bergt u in zijn vrede. En ook het derde vers van lied 11.

0: Zoals gezegd bent u van harte uitgenodigd om zo dadelijk hiervoor in de kerk ons als doopouders de hand te schudden en God zegen te wensen. Maakt u daar gerust gebruik van. Ga daarna heen in vrede en draag op uw weg met uw mede zegen van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.
1: U heeft geluisterd naar het kerkdienst. Je werd verzorgd door de hervormde gemeente uit Wapenveld. Dit was een doopdienst en de voorganger was dominee Van der Stoep. Het volgende nummer wat ik voor u uitgezocht heb is nummer van Christelijk Mannenkoor Loof den Heren uit Vaassen. Er is een God die hoort.

En nog een weekje. En dan gaan de kinderen in deze regio ook weer allemaal naar school. En ieder jaar mogen alle kinderen van de basisscholen in de zomervakantie afsluiten met de vakantie Bijbelweek. De laatste week van de zomervakantie is iedereen van harte welkom om een hele fijne en gezellige week te beleven. We gaan samen zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal, knutselen, spelen en spelletjes doen. Allereerst in Wapenveld is dat ook te doen. Van maandag tot en met donderdag bij de hervormde gemeente aldaar beginnen ze elke ochtend om 9:30 en is het programma tot 11:45. Op vrijdag is een ander programma met andere tijden. Meestal wordt dan later begonnen in de ochtend en het duurt tot 12:30, inclusief eten. Wilt u meer informatie, kunt u een mailtje sturen naar vakantiebijbelweek@hervormdwapenveld.nl of even kijken op de website van genoemde gemeente, hervormde gemeente. Hervormdwapenveld.nl, hervormde gemeente Kerkstraat 2A in Wapenveld. Dan gaan we naar Vezen Vorchten. Hij komt er ook daaraan, de vakantie Bijbelweek. Dit jaar in Vorchten zal een tent achter de kerk zijn en hopen ze veel kinderen te ontmoeten. Het thema van de vakantie Bijbelweek is wereldwonder. Kijk eens goed, heb je het gezien? De wereld is een wonder. Alles wat leeft, alles wat groeit, door God zo mooi gemaakt. In de Vorchten bent u van welkom vanaf dinsdag aanstaande en tot donderdag van 9:30 tot 12:00. En donderdagavond is er voor groot en klein een gezellige avond vanaf 5:30 tot 8:00. De afsluitende vakantie Bijbelweek kerkdienst, de tentdienst Vezen Vorchten, die komt vanuit de tent. En kinderen uit Vezen kunnen weer meerijden met trekker en kar naar Vorchten. Ten slotte Oene. Aanstaande dinsdagavond in het programma Infomix mag ik daar ook bij stilstaan met Wiebe Riphagen. Maar ook daar wordt de vakantie Bijbelweek gehouden. Van woensdag 26 tot en met vrijdag 28 augustus is het daar tijd met gezellige Bijbelverhalen knutselen. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar en een speciale tieneravond. Ze beginnen daar woensdag om 9:45. En ze duurt tot 2:30. Donderdag is het programma ook van 10, maar dan tot 12:00. En vrijdag 2 groepen, 6 tot en met 12, van 10 tot 12:30 en 2 tot 9:45. En je bent welkom in Oene bij de Ark, bij de kerk is dat, aan de Keizerstraat nummer 4 in Oene. En ik wil u nog even attenderen op een tieneravond daar. En dat is woensdag aanstaande. Een avond vol actie, challenges en kleur. Sportieve spellen aan het water, challenges in teams en als afsluiter een colorun. En dat speelt zich af allemaal bij de Hoogstraat nummer 5 in Oenen. Zegt heer, dat ken ik. En dat is bij de zorgboerderij van Zwier van de Weert. En dat begint om 6:30. En uiteraard laten we in dit programma Loof den Heer het themalied horen. U gaat luisteren naar Wereldwonder.

Euro Psalm 150, de versen 1 en 3 met bovenstemgroep Noordoost-Veluwe en bovenstemgroep Westland onder leiding van Lulof Dalhuizen. Het volgende nummer is van het christelijk manneke eiland Urk. U gaat luisteren naar het mooie lied voor mijn scherm.

broer en zus van Urk. En zij zongen Mijn Moeders Gebed. Ik noemde net al de zorgboerderij van Zwier, waar Color Your World woensdagavond 26 augustus een tieneravond is. Maar hij heeft ook een mooie cd opgenomen. En een van de nummers van die cd is Dank U voor deze nieuwe morgen.

U hoorde de lofstem uit Emst met Ik zal er zijn. Het is inmiddels bijna 11:30, de hoogste tijd voor de verzoekjes van deze morgen. En het zijn er 4. Het eerste verzoekje wordt aangeboden voor sterkte en ter bemoediging voor alle luisteraars door de heer Smit. En het nummer wat ik uitgezocht heb daarbij, wat hij graag wilde horen ook. En wat ik uitgezocht heb is 10.000 redenen tot dankbaarheid.

10.000 redenen tot dankbaarheid hoor u ter sterkte en ter bemoediging, aangeboden door de heer Smit. Wim en Ina voelen zich, en met hen velen, gedragen door het volgende lied. En dat is het lied Glorie aan God.

Glorie aan God hoorde u. En dat vroegen Wim en Ina uit Vroomsobaan. Het volgende nummer wordt aangeboden door enkele luisteraars. En dat is bestemd voor degene die nou wekelijks jaren een nummer aanvroeg. En eerst dan zien via cd. En dat is Gerrit. En het is ook bestemd voor Ria Rechtering. We gaan luisteren met Blijf met mij, Heer, als het zonlicht niet meer straalt.

voor inderdaad. Blijf met mij hier als het zonlicht niet meer straalt, voor Gerrit en Ria Rechtering. Het laatste nummer is voor bewoners en personeel van Hofje Wentakker, Brinkhoven, Speurbrink, de Klaarbeek en Boskamp in het Harde. U gaat luisteren naar Zolang wij ademhalen.

En dit was ook het laatste verzoekje van deze zondagmorgen. Wilt u zelf een verzoekje aanvragen? Dat kan. Het leukste is iemand die jarig is geweest, een jubileum heeft gevierd, of die op een of andere manier bemoediging of troost behoeft, een nummer aan te bieden. U kunt ook een lied aanvragen voor alle luisteraars, maar natuurlijk alle liederen die we draaien zijn voor iedereen bestemd. U kunt een verzoekje deponeren in de brievenbus voor Villa Jacoba aan de Dorpstraat 55 te Heerde. Maar u kunt het ook aanvragen via de website van RTV 794. En eventueel bellen, ook door de week. Dan krijgt u een antwoordapparaat, kunt u uw boodschap inspreken. Dat is 0578-694x5. Wij vervolgen met de avondzang.

En op psalm 49 zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van de Loof den Heer. U kunt zo luisteren naar het programma Klassiek Matinee. Techniek was in de vertrouwde handen van Dirk Anton Dalhuizen en mijn naam is Harry Mulder. Mede namens Dirk Anton wens ik u nog een hele fijne zondag toe.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hierop voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland komen mensen bloemen brengen voor twee omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertaal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

shit, so thin.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als zevende. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige vijfstreepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Thusis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog, morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jan.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Live and Undercover. Dit keer zonder Romy, die is met zomerreces. Ja, en we begonnen met John Farnham, You're the Voice, over One Hit Wonders gesproken overigens. Ja, daar was John Farnham eigenlijk toch wel wat een van. Want als je dan gaat zeggen van, wat is dan nog een hit of een song die bekend moet zijn van John Farnham, dan overvraag je zelfs mij op dit moment even. Goedemiddag lieve luisteraars, hier vanuit de studio in Twello. Wens ik jullie allemaal weer een hartstikke fijne zondag natuurlijk. Al zit hij er alweer voor een heel groot deel op. Moeten we er maar weer het beste van maken. Het zonnetje schijnt af en toe, dan is het weer bewolkt, dan regent het weer een beetje. En dat hangt er dan ook nog wel vanaf van waar je loopt te luisteren natuurlijk. Als je dat vanuit Epe of Heerde doet, ja, misschien schijnt daar wel de zon. Ik hoop het voor jullie in ieder geval. Ja, wat hebben wij de komende twee uur in Live and Undercover? Toch wel een hele spannende uitzending. Zeker op het moment dat je wat meer wil weten over bijvoorbeeld Kate Bush. En het succes na Kate Bush. Hoe jong was ze nou eigenlijk toen ze haar eerste hit schreef? Waarom was ze zo enorm artistiek? Wat is er eigenlijk van haar terechtgekomen? Wie heeft haar ontdekt? En welke personen hebben allemaal een enorme grote bijdrage gehad op haar carrière? Al moet ik zeggen dat ze dat grotendeels zelf is geweest. Dus ja, we hebben voldoende om heerlijk, zeg maar, fijne muziek te draaien. En leuke achtergrondverhalen. Maar eerst even gewoon nog even twee heerlijke nummers. MUZIEK

lieve luisteraars. Joe Bonamassa. Ja, hoe else zou ik bijna zeggen. Wat is dat toch? Wat heeft die man toch prachtige en prachtige liedjes geschreven. En dit is van een album van vorig jaar. Dus the best is yet to come. En daarvoor Donald Fagen met New Frontier Live. Want ja, live and undercover. Dus we moeten natuurlijk ook vooral heel veel live tracks blijven draaien. Ja, voor degene die eventjes hadden gekeken op de live and undercover site. Op Facebook, op Insta. Die kennen het onderwerp eigenlijk, het hoofdonderwerp van vanavond in ieder geval al. En dat is Kate Bush. Want ja, dat blijft toch eigenlijk wel een ongelooflijk artistieke, prachtig zingende, ja, zich uitdrukkende vrouw. Ondertussen is ze 68. David Gilmour van Pink Floyd die opperde laatst nog dat het misschien toch nog een afscheidstournee in zit. Maar ja, dan zal het alleen maar weer Londen zijn, want verder komt ze eigenlijk niet meer. Ze is ooit één keer in Nederland geweest. Ik zeg even uit mijn hoofd in Carré in 1979 volgens mij. Dat is wel heel lang geleden. Maar ik neem jullie dus mee naar het begin. En ik verweef dat met allerlei artiesten, producers, mensen die voor haar enorm belangrijk zijn geweest in haar carrière. En daarin verweven, aanverwant weer muziek draai, die dus weer een stapje opzij maakt. Even die stapjes opzij gaan we zo meteen al bekijken. Want het begint eigenlijk allemaal bij Pink Floyd. En dan zullen jullie zeggen, ja, daar heb je die Sir Piet weer, daar die Jos daar. Die zit daar in Twello weer Pink Floyd te verkondigen. Ja, dan, dat klopt. Pink Floyd is inderdaad een levensader door mijn leven. Maar ook de levensader door het leven van Kate Bush. Pink Floyd was bezig met het album The Dark Side of the Moon. En die opnames die begonnen in juni 1972 in de Abbey Road Studios, waar onder andere de Beatles hun albums allemaal hadden opgenomen. En als producer werd een hele jonge, fanatieke producer aangetrokken. Eigenlijk een soort junior producer genaamd Alan Parsons. En ik zou bijna zeggen, de rest is geschiedenis. Nou, wat in ieder geval geschiedenis is, is dat gedurende die opnames er een meisje van 14, ik denk dat ze 14 is geweest, binnenkomt. En die wordt voorgesteld aan David Gilmour. Van, nou ja, dit is een talentje en uit Londen ook. En ja, misschien kunnen jullie eens even gewoon met elkaar gaan babbelen. Kate is natuurlijk als jonge meid, heeft namelijk wat eigen nummers geschreven en schijnt aardig te kunnen zingen. En mag een dag de opnames bijwonen van het album. Ja, en dat is natuurlijk wel heel erg uniek. En wat zijn dan de nummers die ze zo altijd op die dag hoort? Rain damage.

0: dark side in the moon, really.
1: Ja, jongens, horen jullie die hart?
0: So dark.
1: Ja, daar begint het album natuurlijk, The Dark Side of the Moon, mee. Afijn, ik zou werkelijk dagen kunnen vullen om over Pink Floyd te praten. Ik weet ook niet waarom deze twee nummers die natuurlijk eigenlijk bij elkaar passen. Ja, het hele Dark Side of the Moon is natuurlijk een conceptalbum. Altijd zoveel met mij doen. Maar met name ook gewoon die laatste anderhalve minuut vind ik zo krachtig. Vind ik zo ontroerend eigenlijk. Ja, er staan er een aantal gasten gewoon deels onder de drugs. Deels gewoon met een Pepsi Colaatje staan naar muziek te maken. En dit komt er dan uit. Ik vind dat bewonderenswaardig. Ik bijna jaloersmakend. Maar met heel veel bewondering heb ik het album The Dark Side of the Moon ongeveer al 200 keer beluisterd. Dus ja, ik weet niet wie daar nog overheen kan. Kate Bush in ieder geval niet. Maar we gaan vanavond een poging wagen. Want zoals ik al zeg, daar begint het mee. Officieel is David Gilmour eigenlijk, ja, hoe moet je dat nou zeggen, de ontdekker van Kate Bush. Op 14-jarige leeftijd kwam ze dus met haar schriftje. En in dat schriftje stonden al twee nummers. De saxofoon song en een ander nummer die we zo meteen gaan draaien. En dat is natuurlijk een nummer wat we bijna allemaal eigenlijk al wel kennen. Maar dat je dat op 13, want ze was toen 13 toen ze dat nummer schreef, op 13-jarige leeftijd al kunt schrijven. Ik ken nog wel een paar artiesten die op die jonge leeftijd al een hit hebben geschreven, maar ze zijn echt op één hand te tellen. Zo uniek is dat dus feitelijk. In ieder geval, om het verhaal even rond te maken, in die studio, in die Abbey Road studio, ging David Gilmour mee met Kate Bush. En Kate Bush liet haar deze demo horen van dit nummer die jullie zo gaan horen. Ja, en hij denkt, jongens, dit is briljant. Dit heb ik werkelijk in mijn carrière nog nooit gehoord. Wat een ongelofelijk. En het was ook een heel artistiek, enthousiast vrouw eigenlijk, jonge vrouw. Dus hij belde de platenmaatschappij op en hij zegt, jongens, jullie moeten de volgende dag even langskomen, want ik heb hier denk ik toch iets bijzonders. Goh, zei de platenmaatschappij, maar dat weten we toch, want je bent bezig met The Dark Side of the Moon. Dus nee, maar kom toch maar even langs, want ik heb een extra verrassing voor jullie. Een extra verrassing bleek Kate Bush te zijn, die dus in de studio dit nummer ten gehore bracht, waar dan vervolgens direct binnen 5 minuten een platencontract uit naar voren kwam.

Ja, Make Me Smile, Steve Harley en Cockney Rebel. Ja, en hoe kom je daar dan weer op, zou je denken? Nou, dat is dan een van die zijtakken die we even moeten nemen. Ik had eigenlijk de tekst voor dit nummer willen zetten, maar ja, ik heb hier twee systemen openstaan en twee schuiven openstaan. En als je dan net even de verkeerde open en dicht doet, dan loopt de muziek feitelijk gewoon door. Voor degene die dachten van, bij deze, eerlijkheid duurt het langst, hè? Dan zit je daar niet altijd op te wachten. We moeten het even hebben over een hele goede vriend van David Gilmour, Andrew Powell. En die Andrew Powell die begint al op zijn vierde gitaar en piano te spelen. En hij schijnt met name met piano zeer, zeer, zeer getalenteerd te zijn. Op zijn zesde speelt hij al alle sonaten van Mozart. Een beetje een wonderkind als het ware, maar een wonderkind die heel melodieus is aangelegd en uiteindelijk componist wil worden en al op zijn negende aan het componeren is en met kinderen uit de buurt, met een drumstick en een gitaartje en hij koopt een basgitaartje en hij maakt van een emmer die hij omdraait met een snaar erin geluid en zo maakt hij eigenlijk zijn eerste eigen groepje en neemt hij al die klankjes op en die mixt hij op een heel klein mixertje. Nou, en tegen die tijd dat hij 12 is, wordt hij eigenlijk al bijna, nou ja, ik zou bijna zeggen, ingehuurd door grote jongens. Helemaal self-made. Natuurlijk heeft hij pianoles en gitaarles. En, het is natuurlijk, zijn ouders zijn een enorme stimulans voor hem geweest. Maar daar gaat het niet om. Wat maakt deze man nou zo bijzonder, is dat hij orkestraal eigenlijk, de muziek voller laat klinken, toevoegt. Dat hoorde je toen net wel bij Kate Bush, The Man With A Child In His Eyes. Kate Bush had dat natuurlijk allemaal al geschreven. Die had het natuurlijk ook al grotendeels ingezongen. Maar David zorgde voor dat orchestrale sound, die dan toch, om het maar zo te zeggen, een extra emotionele lading legt aan dat nummer. Ja, en die David Powell, die werd natuurlijk zo ongelooflijk populair dat iedereen met hem wilde werken. Onder andere Steve Harley en Cockney Rebel. Maar zo waren er nog een paar meer die met hem wilden werken. En het is wel leuk, want anders draaien we natuurlijk alleen maar muziek van Kate Bush. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling, want dan gaat het op een gegeven moment vervelen. Tenminste, dat heb ik wel hoor. Als ik twee albums achter elkaar hoor, dan gaat haar stem mij toch een beetje overprikkelen. Hoe mooi ik haar, ook, haar stem ook vind. Ja, dat was dus het debuutalbum The Kick Inside. Komt 2 jaar later uit, vanaf het moment dat zij bij de opnames van The Dark Side of the Moon de studio instapt. En daarmee is ze de eerste vrouw in Engeland die met een zelfgeschreven tekst de eerste plaats behaalt in Engeland. Dus de eerste vrouw met een zelfgeschreven tekst. Dat is wel heel erg knap. De gitaarsolo die erin zit, en daar gaan we natuurlijk eigenlijk zo meteen later even naar luisteren.

staat ook op dat een tweede album. En in het tweede album komt er een gitarist in haar leven. Ian Brandshaw. En die Ian Brandshaw, dat is ook niet de eerste de beste. Ook overigens een vriendje van David Gilmour. Nogmaals, die mag echt wel claimen dat hij haar ontdekt heeft. En blijft ook gedurende de hele carrière tot op dit moment bevriend met Kate Bush overigens. Heeft ook één of twee keer opgetreden samen met Kate Bush. Die heel erg weinig opgetreden heeft natuurlijk in haar leven. Maar dan hebben we het nu. We hebben het even over Ian Brandshaw. En Ian Brandshaw is de gitarist die jullie straks gaan horen op het nummer Wuthering Heights. Die overigens met een gebroken arm in heeft gespeeld. Want de man kreeg een ongelukje één dag voor de opnames. En dacht, ja, jammer dan. Ik moet maar even mezelf door de pijn heen bijten. En ik moet zeggen, zelfs dan klinkt het nog goed. Maar de man was tezamen met Andrew Powell zo ongelooflijk, nou ja, moet ik dat dan zeggen, populair. Dat iedereen eigenlijk wel met ze wilde werken. Onder andere Al Stewart. En die Al Stewart die dacht van ja, als ik dit gouden duo mijn eieren laat leggen, dan moet dat ongetwijfeld helemaal dik in orde komen.

mensen, over One Hit Wonders gesproken. Ja, dat is deze er natuurlijk ook een van. Magic, de band Magic. De band heet geen Magic, de band heet Pilot. Het nummer heet Magic. Wat maakt het allemaal uit? Ja, en dat is natuurlijk zo omdat die Ian Bradshaw, die gitarist die zijn arm had gebroken bij Wuthering Heights, een bandje daarna oprichtte. En het bandje, dat heette Pilot. En wie produceerde dan dat album? En deze song, dat was weer Alan Parsons die dat deed. Dus het was een mengeling daar in Londen van, nou ja, bekende vrienden die absoluut de beste waren in hun vak. Want iedereen was natuurlijk, en dat ontging één Engelsman niet, Cliff Richard. En ik had niet verwacht dat ik dit ooit zou zeggen, maar ik ga een nummer van Cliff Richard draaien. Dat, normaal gesproken is dat niet echt live and undercover. Zou je zeggen, ja, Cliff Richard, wat moet je ermee, weet je wel. De beste man, hartstikke leuk, aardige muziek. Voor met name grijze dames. Niks mis mee overigens, discrimineer ik helemaal niemand mee. Maar hij was vrij succesvol in die tijd, Cliff Richard. En haakte aan bij Andrew Powell. En zei van, joh, ik heb een nummer, Miss You Nights. En ik wil dat eigenlijk met het Royal Philharmonic Orchestra gaan spelen. Zou jij dat voor mij willen arrangeren? Nou, zei Andrew, natuurlijk jongen, dat is geen enkel probleem. Dat wil ik wel. En er komt dan vervolgens dit uit. Geniet er even van. Het is gewoon prachtig.

Dat is toch werkelijk prachtig. Ja, ik moet zeggen, ik heb altijd gezegd, ik ben niet van links en ik ben niet van rechts. Ik ben gewoon van mooie muziek, ik ben gewoon van goede muziek. En dit is gewoon een goed nummer, lieve luisteraars. En dit is gewoon met het Philharmonic Orchestra prachtig, mooi, gearrangeerd en uitgevoerd. En dat kon je dus wel aan die Andrew Powell overlaten. Ik kijk even kort naar de tijd. Ja, dan hebben we nog één nummer te gaan. Ik had gehoopt eigenlijk nog twee nummers te kunnen draaien. Maar ja, ik praat gewoon te veel. Daar zal het dan wel weer aan liggen. Ja, zeg het maar. Ik kan er ook weinig aan doen. Waar waren we gebleven? Even kijken. Ja, haar debuutalbum, The Kick Inside, staat dus 71 weken in de top 100 in Engeland. 71 weken. Hij staat zelfs zo lang in de top 100 dat haar tweede album, die datzelfde jaar verschijnt, ook in de top 100 belandt. Ja, en dan heb je een aantal nummers. Het tweede album heet Lionheart, overigens. En ik had nog even wat nummers van Lionheart willen laten horen. Maar ik zie dat we gewoon een beetje door de tijd heen gaan. Dus ik ga gewoon de afsluiter voor dit uur, Wuthering Heights, draaien. Blijf erbij, lieve luisteraars, want het volgende uur nog veel meer mooie verhalen en prachtige muziek.

0: vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. Het nieuws van 6 uur.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag wonnen Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom.

Welkom terug, luisteraars. We openen het tweede uur van Live and Undercover met Chris Rea, The Road to Hell Part 2. Ja, en over Chris Rea kunnen we natuurlijk ook eigenlijk best wel het een en ander zeggen. Maar dat doen we een hele andere keer. Want zoals jullie nu al horen op de achtergrond, is de rode draad van deze uitzending Kate Bush. Het wordt bijna een podcast. Hè? Ik laat jullie een klein stukje van het nummer horen. Een stuk, weet je, prachtig. Het nummer heet Wow. En het nummer Wow gaat eigenlijk over de wereld waarin zij terecht is gekomen als relatief jong meisje. Met een instant succes op 17, 18-jarige leeftijd. Toen ze 19 was, ging ze toeren. Onder andere in Nederland. Ook de enige keer dat ze in Nederland is geweest. Dit is van haar tweede album. En dit omschrijft eigenlijk wat er allemaal op haar afkomt. Wat er allemaal gebeurt. En dat er enorm veel gebeurt. Maar aan het einde van de rit dat het eigenlijk allemaal waard is. Omdat het een wow-factor geeft om iets te kunnen doen. Waar je zo ongelooflijk van aan gaat staan. Waar je zo gelukkig van wordt. Ja, dan wordt het tijd voor haar derde album. Want ik bedoel, ze heeft er vaart erin, zullen we maar zeggen. En langzaam maar zeker gaat ze zich ook wat meer politiek oriënteren. Ze krijgt een echte mening. Dus de lievere liedjes worden langzaam maar zeker een beetje beladen. En een van die beladere liedjes is Army Dreamers. Van het album Never Forever. En Army Dreamers gaat over het feit dat uit het standpunt, uit het oogpunt van moeders die hun zonen zien vertrekken na de oorlog, die vervolgens daar sneuvelen en niet meer terugkomen. Die dus geen opleiding meer kunnen genieten. Die de liefde niet meer kunnen bedrijven. Ja, en dat maakt het zo mooi. Op het moment dat je die achtergrondinformatie over een nummer hebt, ga je toch anders naar het nummer luisteren. Maar ja, goed. Op dat moment wordt haar wereld natuurlijk steeds groter en groter. En leert zij ook Peter Gabriel kennen. En Peter Gabriel die heeft een nummer en die heeft hij al een tijdje geleden geschreven. En ja, daar zoekt hij eigenlijk een tweede stem bij. En dat is natuurlijk, ja, dan denk je bij jezelf, ja, wie moet ik daarvoor toch in hemelsnaam? Ja. En hij is maar aan het twijfelen en hij is aan het twijfelen. En hij komt in eerste instantie helemaal niet op Kate Bush uit. Maar uiteindelijk is hij denk ik toch wel heel erg blij dat hij het nummer heeft opgenomen met Kate Bush. Ik start hem langzaam in. Prachtige Don't Give Up. Peter Gabriel kunnen we natuurlijk ook veel zeggen. Laten we eerst maar van dit nummer genieten.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jon van Kan met het NOS-journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëlier van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. En voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Alles. Een live versie van Sander en Angela. Aan het begin van deze heerlijke 2 uur lang. Ja, je gaat lekker veel hits horen. Volgende uur gaan we verder met de top 1008. Gaan we hier wat mooie muziek uit die top 1008 draaien. Dus ik zou zeggen, blijf zeker luisteren. Ja, het is toch nog een beetje vakantietijd. Mensen zijn nog wat rustiger. De laatste weken vakantie in ieder geval voor midden. Dan Noord is alweer richting school. En, volgens mij is Zuid, zal dit de laatste week dan zijn voor hun. Mogen ze na het weekend weer heerlijk naar school. En dan zijn de meeste christelijke festivals weer geweest. Deze week natuurlijk, nu ben ik even helemaal de naam vergeten. We zoeken het even op. Maar volgende week staat C.C. Winans natuurlijk op het podium met Charity Gill samen. En ik ben even echt de naam vergeten die deze week op het podium staat. Nou, natuurlijk is Israel Houghton een nieuwe breed. En volgende week ook For King & Country en Joss Baldwin. Dus beide niet bij aanwezig. Er zijn vast en zeker, of als je erbij aanwezig zijn, zijn vast nog kaartjes via Ticketswap. Heel mijn hart zingt. Dit is Dean.

En vorige week maar eens even de database weer wat opgevest. Hannah de Glee, The One in the Back. Nieuwe muziek hier bij The Glory of Gospel. Guinea Owens, ook zo'n nieuwe plaat. God Will Meet You There.

Heb jij een verzoekje? Mail dan naar verzoekjes@gloryofgospel.nl.

De gezichten van de liefde zijn gelukkig nog met velen. Maar ik zocht graag door naar wie de liefde heeft bedacht.

0: de strijd. Muziek van Jedidja samen met Mark van Starkenburg. En volgende week zullen we ook eens even nieuwe muziek van Mark laten horen. Want hij heeft ook nieuwe muziek uitgebracht. Maar die heb ik helaas nog niet op de database bijgevoegd. Dus even geduld nog. Maar eerst naar Cici Winans. Staat dus komende week op het podium samen met... Charity Gill natuurlijk, live in Ahoy. Ik zou zeggen, als je er niet bij kunt zijn, of als je erbij wilt zijn, dat moet ik zeggen, dan ga zeker voor kaartjes. Dit is Therion en CC Winans met het nummer Testimony.
1: This is the moment.

0: Jesus All Along, Franny Cass, een nummer uit 2026, ook nieuw bij The Glory of Gospel. Ja, Albert Smelt, die kwam volgens mij net voor de zomer met nieuwe muziek uit. Zingen van het leven. Dit is Albert Smelt.
1: Als je dag weer eens niet tof was.

Dan gaan we eruit met een nieuw opwekkingslied 909. Hoe trouw u bent. Tot na het nieuws en weer. Voor nog een uur, The Glory of Gospel.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Sloten we nog af in week 34. Met nummertje 534. Hosanna van Hillsong Chapel. Starten we deze uitzending met I Speak Jesus op nummer 532. 175 plekken gedaald in de lijst. Hier Bart Lyons en Darlene Sick. Goed, dan gaan we door naar 531, 280 plekken gestegen in de lijst. Dan heb ik het over Damascus en het nummer Terug naar huis.

How great thy art until the day. Matt Redman op 530. Twee plekken gestegen in de lijst. Ik denk dat het de kleinste stijger is. Ja, heel misschien nog bij de top 10. Dan wil het nog wel eens kleine verschillen zijn. We gaan door met Martijn Buwalda. Wat er straks weer is. We vinden op plek 529. 131 plekken gestegen in de lijst.

blijft dat toch heerlijke muziek. De formatie Lef. Uw liefde wint elke strijd. 260 plekken gestegen in de lijst. We vinden hem op plek 527. Gaan we door met Lauren Daigle. Het nummer Tremble. We vinden hem op 526. 105 plekken gestegen in de lijst.

Heerange, de formatie, de Newsboys. We vinden hem op plek 524, 193 plekken gedaald in de lijst. Ken je mij? Dat vroeg Elisa Mannen zich af. We vinden haar op plek 523, 117 plekken gestegen in de lijst.

Het is 100% zeker dat dit nummer ook wel in de top 1008 hoort. Een nummer uit 2011. Hij blijft gewoon schitterend. 100% Gerald Troost, Miranda de Vlieger. We vinden hem op plek 521 in de lijst. 154 plekken gestegen. We Need a Miracle. Charity Gale zingt daarover. 229 plekken gestegen in de lijst. Op plekje 520.

Psalm 143 van The Sound of Project of Love. The Sound of Your Loving Voice. Op plek 518, 324 plekken gestegen in de lijst. Gaan we snel door naar Sela Kiri Eliasson. 343 plekken gedaald in de lijst. Plek 517.

Dan gaan we er dit uur uit met 516. 389 plekken gestegen in de lijst. Heb ik het over Brooke Lydewood Frazier. Dit is het song. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kombus Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

upon me. Whatever you

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.